0: over Alisson in doel. Na de eerste drankpauze maakte Vinicius Junior gelijk. Van op de linkerflank sneed hij naar binnen en haalde hard uit. In de tweede helft blijven de doelpunten voorlopig uit. We zitten in de blessuretijd en er zijn nog 3 minuten te gaan. Maar het is dus nog altijd 1-1. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden gisteravond. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na overtime. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors was bijzonder opgetogen.
1: Het is enorm deugdtoend. Twee zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben altijd runs gehad. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
0: Het weer dan nog. Het is bewolkt vannacht. Minima rond 14 graden. De dag begint zonnig straks. In de loop van de dag krijgen we wel wat meer wolken. Met mogelijk ook wat lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.
2: Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immoscoopman.
10: Classics.
11: Radio 1.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Classics. Radio 1.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yep.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Taco met kip en
3: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Kessie, Kenno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Classics. Radio 1.
11: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Alpen zijn de afgelopen dagen 7 bergbeklimmers omgekomen. Vlakbij de Mont Blanc, op een wand van de Mont Maudit, zijn zaterdag 2 klimmers dodelijk verongelukt. Nog geen 4 kilometer zuidoostelijker hebben reddingswerkers het lichaam van een dodelijk verongelukte bergbeklimmer gevonden op een gletsjer. En ook op de Matterhorn in Zwitserland kwam een klimmer om gisteren. Vrijdag al stierven nog 3 andere klimmers in de Italiaanse Alpen toen ze honderden meters naar beneden vielen. De Oekraïense president Zelensky wil de komende weken de diplomatieke gesprekken met bondgenoten opvoeren tijdens een reeks topontmoetingen. Volgende week gaat hij naar de G7-top in Frankrijk. Later gaat hij ook nog naar een EU-top in Brussel en een NAVO-top in Turkije. Zelensky wil nieuwe sancties tegen Rusland en hij vraagt ook nog meer militaire steun, zoals luchtverdediging en lange afstandswapens. De Oekraïense president wil ook proberen om de Amerikanen weer meer te betrekken bij vredesgesprekken. De Amerikaanse aandacht is de laatste maanden vooral naar de oorlog in Iran gegaan. Op het WK voetbal hebben Brazilië en Marokko 1-1 gelijk gespeeld in de eerste echte topaffiche van deze wereldbeker. Het verslag krijgt u van Tom Boudeweel.
12: Het was de eerste echte topaffiche op dit WK. En dat kon je vooral voor de rust merken. Veel intensiteit en snelheid, goed voetbal en 2 prachtige doelpunten. Saibari eerst, net voor de drinkpauze voor Marokko en na het oponthoud. De gelijkmaker van Vinicius Junior voor Brazilië, zeker even mooi. Marokko met de bekende namen El Kanous en Talbi domineerde grotendeels de eerste periode. Na de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Er viel ook veel minder te beleven. Brazilië, met ex-clubspits Thiago in de basis en zonder Neymar, dreigde nog wel een paar keer en Marokko 1 keer helemaal op het einde. Maar het bleef dus 1-1 en dat is een correcte uitslag.
11: En zometeen is er de wedstrijd Haiti tegen Schotland. Daar staan ze helemaal klaar om af te trappen. Dat zal zometeen gebeuren. En om 6 uur deze ochtend is er ook nog Australië tegen Turkije. Het weer nog is bewolkt vannacht, minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint zonnig straks. In de loop van de dag krijgen we dan wat meer wolken, met mogelijk ook lichte regen, vooral in het noorden en noordoosten van ons land. Temperaturen gaan niet hoger dan 20 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws, als over het WK voetbal natuurlijk in de app van Sporza.
10: Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go yellow!
4: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Classics. Radio 1.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Classics. Radio 1.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Classics.
7: Radio 1.
8: 4 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zaterdag zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij een aanval in de buurt van de stad Jezine werd de lokale burgemeester gedood. Nog 4 andere mensen kwamen om bij aanvallen op een aantal dorpen in het zuiden. Sinds de oorlog tussen Israël en de door Iran gesteunde militie Hezbollah begin maart weer begon, hebben Israëlische aanvallen volgens het ministerie van Volksgezondheid in Libanon al het leven gekost aan meer dan 3.750 mensen. Ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon blijft Israël aanvallen uitvoeren op doelwitten die volgens Israël aan Hezbollah gelinkt zijn. In de Alpen zijn de afgelopen dagen 7 bergbeklimmers omgekomen. Vlakbij de Mont Blanc, op een wand van de Mont Maudit, zijn gisteren 2 klimmers dodelijk verongelukt. Nog geen 4 kilometer zuidoostelijker hebben reddingswerkers het lichaam van een dodelijk verongelukte bergbeklimmer gevonden op een gletsjer. En ook op de Matterhorn in Zwitserland kwam een klimmer om gisteren. Vrijdag al stierven 3 andere klimmers in de Italiaanse Alpen toen ze honderden meters naar beneden vielen. Op het WK voetbal speelt Haiti tegen Schotland nu. Bij de rust staat het 0-1 voor Schotland. Een goal van John McGinn. En de topmatch vannacht was toch Brazilië-Marokko. Ze speelden 1-1 gelijk. Het verslag krijg je van Tom Boudeweel.
9: Het was de eerste echte topaffiche op dit WK. En dat kon je vooral voor de rust merken. Veel intensiteit en snelheid, goed voetbal en 2 prachtige doelpunten. Saibari eerst, net voor de drinkpauze voor Marokko en na het oponthoud. De gelijkmaker van Vinicius Junior voor Brazilië, zeker even mooi. Marokko met de bekende namen El Kanous en Talbi domineerde grotendeels de eerste periode. Na de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Er viel ook veel minder te beleven. Brazilië, met ex-clubspits Thiago in de basis en zonder Neymar, dreigde nog wel een paar keer en Marokko 1 keer helemaal op het einde. Maar het bleef dus 1-1 en dat is een correcte uitslag.
8: En wie niet genoeg van het voetbal kan krijgen, om 6 uur deze ochtend is er ook nog Australië tegen Turkije. Vannacht is het bewolkt, minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zonnig, met in de loop van de dag wat meer wolken. En mogelijk ook lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Temperaturen gaan niet hoger dan 20 graden vandaag. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.
6: Radio 1. Radio.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immoscoop, man.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Classics.
9: Radio 1.

Let us sit together until the moment comes. With my voice

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man.
9: Classics. Radio 1.
10: Het is 5:00. Een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij een aanval in de buurt van de stad Jezine werd de lokale burgemeester gedood. Nog 4 andere mensen kwamen om bij aanvallen op een aantal dorpen in het zuiden. Sinds de oorlog tussen Israël en de door Iran gesteunde militie Hezbollah in begin maart weer begon, hebben Israëlische aanvallen volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid al het leven gekost aan meer dan 3.750 mensen. Ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, blijft Israël wel aanvallen uitvoeren op doelwitten die volgens Israël aan Hezbollah gelinkt zijn. Intussen blijft het onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran echt snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran klinken tegenstrijdige geluiden. Zo verspreidde het Iraanse persagentschap Fars een video met daarop beelden van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi. Die had gezegd dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. Maar de betogers eisen zijn ontslag daarom. En de Republikeinse garde ontkende ook dat er plannen waren om dat akkoord vandaag te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat de vredesdeal met Iran wel degelijk vandaag wordt ondertekend op zijn 80ste verjaardag. Dat schreef hij op zijn sociale media. Op de WK voetbal heeft Schotland bijna gewonnen van Haiti. Het is op dit moment 0-1. En de scheidsrechter die gaat zo dadelijk afluiten. Ze zitten in de blessuretijd, 7 minuten over tijd, terwijl er eigenlijk 6 minuten blessuretijd bij zou komen. Dus er wordt nog wel heel even gespeeld, maar het is dus 0-1 op dit moment. De voorlopig enige goal werd in de eerste helft gescoord door John McGinn voor Schotland. De topmatch vannacht was Brazilië tegen Marokko. Ze speelden 1-1 gelijk. Marokko kwam verdiend op voorsprong na een goal van Saibari vlak voor de eerste drankpauze. Brazilië kon snel gelijk komen na de drankpauze via een knal van Vinicius Junior. In de tweede helft kon geen van de 2 ploegen nog het verschil maken. Over een uurtje is er Australië tegen Turkije. De komende uren mogelijk nog wat bewolking, minima rond 14 graden. De dag zelf begint zonnig, met in de loop van de dag wat meer wolken en mogelijk ook wat lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle sportnieuws natuurlijk in de app van Sporta.
9: Radio 1. Radio.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Classics.
6: Radio 1.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Yes.

0: Start nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Radio 1 Classics live.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel.
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Zin in Duitse kwaliteit?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Classics.
9: Radio 1.
10: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. Het Iraanse persagentschap Fars heeft een video verspreid van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Omdat die gezegd had dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. Volgens de Amerikaanse president Trump is dat wel nog altijd de bedoeling. Intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit is daarbij Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft leider van zijn rechtsnationalistische Fidesz-partij. Orbán verloor in april de parlementsverkiezingen van oppositieleider Madjar, maar op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming als partijvoorzitter. Zijn mandaat wordt nu met 1 jaar verlengd. Orbán was 16 jaar lang premier in Hongarije. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na extra time. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors.
11: Het is enorm deugdtoend. 2 zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
10: Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. En ze hebben nu een onoverbrugbare 4-1 voorsprong in de playoffs. De Knicks mogen zich dus voor de eerste keer in 53 jaar nog eens NBA-kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. En op het WK voetbal heeft Schotland met 0-1 gewonnen van Haiti. Het enige doelpunt viel in de eerste helft. Eerder vannacht speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Het was de eerste topwedstrijd van dit WK. Eerder geraakte Zwitserland niet voorbij Qatar gisteravond. Ook daar werd het 1-1. En op dit ogenblik spelen Australië en Turkije hun eerste wedstrijd. De stand daar is nog 0-0. Het weer, het wordt vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen en al iets warmer tot 21 graden. Dinsdag gaan we naar 26 graden, al kan er dan voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Classics.
6: Radio 1.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Kissie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kissie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Classics.
5: Radio 1.
6: Listen to my baby holler, get that.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Zin in Duitse kwaliteit?
4: Yes, of course.
3: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
4: Pearl.
5: Voorwaarden op pearl.be.
6: Classics.
7: Radio 1.
8: Het is 7 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Een kwart van die meldingen gaat over psychisch geweld, zegt Lili de Klerk van het Vlaams Ondersteuningscentrum Floco.
9: Dan gaat het over het kleineren van een ouderen, maar ook dreigen. Bijvoorbeeld, ik ga niet meer langskomen als je blijft zagen tegen mij. Het betuttelen van ouderen valt daar ook onder. En ouderen geven zelf ook aan dat dat wel een van de vormen is waar ze het meest last van hebben. Bijvoorbeeld ook in woonzorgcentra, waarbij dat er met verkleinwoordjes wordt gesproken, dat ze niet meer hoe serieus genomen worden.
8: Er zijn ook meldingen over financieel misbruik, fysieke mishandeling en verwaarlozing. Wie met vragen zit over mishandeling kan altijd anoniem en gratis terecht op de hulplijn 1712. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend gaat worden. De Amerikaanse president Trump blijft erbij dat dat vandaag op zijn 80ste verjaardag zal gebeuren. Maar vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. De revolutionaire garde ontkent dat er plannen zijn om het akkoord vandaag te ondertekenen. En intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit daarbij is Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen. Sport op het WK voetbal spelen op dit ogenblik Australië en Turkije tegen elkaar. Bij de rust is het 1-0 voor Australië. Vannacht won Schotland met 0-1 van Haiti en speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Gisteravond was Zwitserland niet voorbij Qatar geraakt, ook daar werd het 1-1. En in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na verlengingen met 89-84. Deze titel betekent heel veel voor Antwerp, zegt speler Elias Lassisi.
10: Betekent alles voor ons. Na zo lang is onze titel in Antwerpen. Ik denk we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de play-offs en dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische play-off finale. Echt respect voor wat ze hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben en ik ben heel trots op alle jongens.
8: Oostende is voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd tegen de San Antonio Spurs met 90-94. De Knicks mogen zich voor het eerst in 53 jaar nog eens NBA-kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. Het weer vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen tot 21 graden. Dinsdag halen we 26 graden, maar dan kan er voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Classics. Radio 1.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Hij zit vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh. Ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Kessie, Kenno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Classics.

regent en straks moet de wereld vergaan. Ik zing van de maan voor mijn liefde, maar het regent, de maan die is heen. Lieve Jacoba, weet jij hoe de maan in het donker verdween? De wind speelt een spel.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Knaldi. Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Classics. Radio 1.
7: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er gebeuren veel minder bloedtransfusies dan 15 jaar geleden. Zwitserland houdt een referendum over een maximum aantal inwoners. Op het WK voetbal verliest Turkije verrassend van Australië. En de Antwerp Giants zijn voor het eerst in 26 jaar kampioen in het basketbal. Het aantal bloedtransfusies is de laatste 15 jaar met 1/3 gedaald. Blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap dat VRT Nieuws kon inkijken. En er wordt dus minder donorbloed toegediend dan vroeger. Dokter Veerle Kompernolle van het UZ Gent legt uit hoe dat komt.
8: Een eerste reden is dat door klinische studies we geleerd hebben dat we het hemoglobine, dat is het eiwit dat het zuurstof naar de weefsels brengt, dat we dat meer kunnen laten zakken voordat we een transfusie moeten toedienen. En een tweede reden is dat er heel veel evolutie geweest is in het beperken van het bloedverlies tijdens de operaties door andere technieken toe te gaan passen, maar ook door de mate waarin een patiënt zijn bloed stolt goed te monitoren tijdens de operatie.
7: Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed is maar beperkt houdbaar. Er is zelfs een kritiek tekort aan de bloedgroep O-negatief. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van het jaar meer dan 100 miljoen euro opgebracht. Ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt de minister van Sociale Fraudebestrijding, Rob Beenders. De strijd tegen sociale fraude gebeurt met controles door inspectiediensten, maar ook via individuele onderzoeken. In de eerste 3 maanden zijn ruim 38.000 onderzoeken uitgevoerd. Dat zijn er bijna 3.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse ondersteuningscentrum Vloco. In 2/3 van de gevallen is het slachtoffer een vrouw. En in de meeste gevallen gaat het om iemand die dicht bij de ouderen staat, zegt Lili de Klerk van Vloco.
9: Mensen die de zorg opnemen voor hun ouders, voor de partner, maar zelf over hun grenzen aan het gaan zijn. Soms ook wel mantelzorgers die niet goed weten welke juiste zorg de ouder nodig heeft. Ook niet goed kunnen inschatten hoe een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld dementie, hoe dat die zal evolueren en daardoor ook niet goed kunnen inschatten hoe zwaar de zorg uiteindelijk zal worden.
7: Met vragen over mishandeling kan je gratis en anoniem terecht op de hulplijn 1712. Zwitserland beslist vandaag in een referendum of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het voorstel komt van de grootste partij van het land, de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie aan banden te leggen. Correspondent Terenske Hedema.
10: Ze hebben dat een beetje gepresenteerd als een tweetrapsraket. Want de Zwitserse regering zou ook al maatregelen moeten gaan nemen vanaf het moment dat 9,5 miljoen bereikt is. En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
7: Volgens tegenstanders is het voorstel daarom heel slecht voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Het blijft onduidelijk of de VS en Iran vandaag een vredesakkoord ondertekenen. De Amerikaanse president Trump heeft meerdere keren gezegd dat dat vandaag zou gebeuren. En ook bemiddelaar Pakistan zegt dat de twee landen vandaag een elektronisch akkoord zullen bekrachtigen. Maar vanuit Iran klinkt een ander geluid. De minister van Buitenlandse Zaken gaf deze week aan dat een akkoord dichtbij is, maar zijn woordvoerder zei gisteren dat de ondertekening nog niet voor vandaag zou zijn. Sport op het WK voetbal heeft Australië zo net met 2-0 gewonnen van Turkije en Olivier de Wilde. Dat is wel een verrassende uitslag.
4: Absoluut. Turkije wordt als een van de betere landen beschouwd. Vooral offensief is er een pak talent. Maar het was niet opgewassen tegen de collectief stugge Australiërs. Wat speelde ook mee? Een goede Australische doelman en wat pech met een schot tegen de paal. Maar nogmaals, Australië stond er echt en greep zijn zeldzame counterkansen met beide handen. Iran Kunda stuurde verdediger Demirel het bos in en werkte beheerst af. 1-0 bij de rust. Turkije bleef zoeken, maar vond niks. Net voor het slotkwartier schoot Metcalf de 2-0 mooi binnen. En zo toch een klein openingsdrama voor Turkije. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. En eerder vannacht was er ook het 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Dankzij de 0-1 tegen Haiti staan de Schotten bovenaan in de poelen.
7: Dankjewel, Olivier. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na verlengingen. Jelle de Bie.
11: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging.
7: En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn de New York Knicks kampioen. Ze wonnen de vijfde finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. Het is de derde titel in de geschiedenis van de club. De vorige was al 53 jaar geleden. Het weer vrij zonnig. In de loop van de dag meer wolken. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger. Maximaal rond 18 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag gaan we naar 26 graden. Al kan er dan voor de middag wel wat regen vallen. We begonnen met het aantal bloedtransfusies in ons land. Dat is de afgelopen 15 jaar met 1/3 gedaald. Bloed geven blijft wel nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Classics.
4: Radio.

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. Classics.

and survive.

0: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-R Chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Oh, yellow! Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Classics. Radio 1.
9: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er gebeuren veel minder bloedtransfusies dan 15 jaar geleden. Zwitserland houdt een referendum over een maximum aantal inwoners. Op het WK voetbal verliest Turkije verrassend van Australië en de Antwerp Giants stoten Oostende van de troon in het basketbal. Het aantal bloedtransfusies per inwoner is de laatste 15 jaar met 1/3 gedaald, blijkt uit cijfers van het Geneesmiddelenagentschap die VRT Nieuws kon inkijken. Dokters dienen dus minder donorbloed toe dan vroeger. Veerle Kompernolle van het UZ Gent legt uit hoe dat komt.
10: Een eerste reden is dat door klinische studies we geleerd hebben dat we het hemoglobine, dat is het eiwit dat het zuurstof naar de weefsels brengt, dat we dat meer kunnen laten zakken voordat we een transfusie moeten toedienen. En een tweede reden is dat er heel veel evolutie geweest is in het beperken van het bloedverlies tijdens de operaties door andere technieken toe te gaan passen, maar ook door de mate waarin de patiënt zijn bloed stolt goed te monitoren tijdens de operatie.
9: Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed is maar beperkt houdbaar. En aan bloedgroep O-negatief is er zelfs een kritiek tekort, zeker in de zomerperiode. Vincent Verbeke van het Rode Kruis Vlaanderen.
11: We zien eigenlijk vanaf het begin van de zomervakantie dat mensen minder snel de weg naar een donorcentrum of een mobiele collecte vinden. Maar als je weet dat bloed 42 dagen houdbaar is, dan weet je dat eigenlijk midden augustus die bloedvoorraad begint te zakken. En dan inderdaad wordt het een kritische periode. Daarom dat wij nu al en in juli heel hard oproepen, en ook in augustus uiteraard, kom zeker bloed geven. En op die manier kunnen we zorgen voor een stabiele bloedvoorraad en zorgen uiteraard dat ziekenhuizen ook hun werk kunnen blijven doen.
9: Psychische mishandeling is de meest voorkomende vorm van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams ondersteuningscentrum Vloco, dat vorig jaar ruim 1500 meldingen kreeg over problematische situaties. Naast psychische mishandeling zijn er ook gevallen van fysiek geweld, financieel misbruik en verwaarlozing. In 2/3 van de gevallen is het slachtoffer een vrouw. Ook gaat het vaak om alleenstaande, zegt Lily de Klerk van het Vloco.
12: Heel vaak gaat het over mensen met gezondheidsproblemen, die omwille van die gezondheidsproblemen afhankelijk zijn van anderen om bepaalde zorg te krijgen, omdat ze hun eigen boodschappen niet meer kunnen doen, het huishouden niet meer zelf kunnen runnen.
9: Met vragen over mishandeling kan je anoniem en gratis terecht op de hulplijn 1712. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een maximum bevolkingsaantal. De rechtse Zwitserse Volkspartij wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie naar Zwitserland aan banden te leggen. Renske Hedema.
13: Ze hebben dat een beetje gepresenteerd als een tweetrapsraket, want de Zwitserse regering zou ook al maatregelen moeten gaan nemen vanaf het moment dat 9,5 miljoen bereikt is. En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
9: Tegenstanders zeggen dat het voorstel heel slecht zou zijn voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Ruim een kwart van hen zijn immigranten, voornamelijk uit de EU. Sport op het WK voetbal heeft Australië vanmorgen met 2-0 gewonnen van Turkije. Olivier de Wilde, de eerste verrassing van het toernooi.
6: Ja, dat mag zeker gezegd worden. Per slot van rekening wordt Turkije met al zijn offensieve weelde als een van de outsiders gezien. Maar die weelde was niet opgewassen tegen de collectief stugge Australiërs. Australië mag ook zijn doelman bedanken en die mag dan weer zijn paal bedanken. Maar puur qua organisatie is dit echt wel een pluim voor Australië. Dat zijn zeldzame counterkansen met beide handen greep ook wel. Iran Kunda werkte beheerst af en zorgde voor de 1-0 na een half uur. Turkije bleef zoeken naar de gelijkmaker, maar vond niks. Net voor het slotkwartier schoot Metcalf de 2-0 mooi binnen. En zo toch een klein drama om mee te beginnen voor Turkije. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. Eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Dankzij de 1-0 tegen Haiti staan de Schotten bovenaan de poelen. En ook het puntenverlies van Zwitserland tegen Qatar eerder gisteravond, daar werd het 1-1, stond toch ook niet in de sterren geschreven.
9: Nee, dankjewel, Olivier. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na één verlenging. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors.
14: Het is enorm deugdtoend. Twee zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
9: Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. In de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn de New York Knicks kampioen. Zij wonnen de vijfde finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. Het is de derde titel in de geschiedenis van de New York Knicks. De vorige was 53 jaar geleden. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag meer wolken, behalve aan zee. Daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen al iets warmer, tot 21 graden. Tegen het einde van de week halen we 30 graden. We begonnen met het aantal bloedtransfusies in ons land. Dat is de afgelopen 15 jaar met een derde gedaald. Bloed geven blijft wel nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken?
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Zin in Duitse kwaliteit?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: Radio 1
1: Classics.
2: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert werd geboren. Lang voor dat jaar kreeg heb je nooit al afgescoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen, waar nog.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immo's Koopman.
3: Zin in Duitse kwaliteit?
4: Yes, of course.
3: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba!
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Classics. Radio 1.
9: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Rode Kruis roept op om nog voor de zomervakantie bloed of plasma te komen geven. Vanaf de start van de vakantie wordt er namelijk traditioneel minder gedoneerd en omdat bloed maar 42 dagen houdbaar is, zijn midden augustus vaak verschillende bloedvoorraden sterk geslonken. Er gebeuren nu wel minder bloedtransfusies, maar bloed en plasma geven blijft nodig, zegt Vincent Verbeke van het Rode Kruis Vlaanderen.
10: Waar we zien dat de vraag naar bloed zelf eigenlijk zakt door de wetenschappelijke vooruitgang, is het diezelfde wetenschappelijke vooruitgang die eigenlijk zorgt dat de vraag naar plasma, dat is eigenlijk het gele bestanddeel in je bloed, de vloeistof in je bloed, dat die vraag net gigantisch stijgt met meer dan 6-10% per jaar. En dat komt omdat plasma gebruikt wordt om levensreddende geneesmiddelen te maken. En dat is natuurlijk ook een interessante uitdaging om te zorgen dat we altijd voldoende hebben van beide.
9: Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept die door het kanaal wil varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De olietanker ligt nu voorlopig voor de Engelse zuidkust. Het blijft onduidelijk of de VS en Iran vandaag een akkoord ondertekenen. De Amerikaanse president Trump heeft dat meerdere keren gezegd, maar Iran heeft het nog altijd niet bevestigd. Iran en de VS zouden het eens zijn om pas in een volgende fase te onderhandelen over het kernprogramma van Iran. Dat is een probleem voor Israël dat mee met de VS de oorlog is begonnen tegen Iran, zegt correspondent in Israël Lennart Swolfs.
11: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
9: Sport op het WK voetbal heeft Australië verrassend gewonnen van Turkije. Het werd 2-0. Zo komt Australië samen met de VS aan de leiding in groep D. Eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. 1-0 of 0-1 tegen Haiti en zo staan de Schotten aan de leiding in die groep. En morgen spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd om 9 uur Belgische tijd. Morgenavond nemen ze het op tegen Egypte. Kevin De Bruyne is na een seizoen met veel blessurezorgen bij zijn club Napoli klaar voor het WK.
12: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matchen belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
9: Het weer vrij zonnig. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland. Aan zee blijft het zonniger. Maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen. En al iets warmer tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Classics. Radio 1.

0: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Radio 1 Classics live.

0: Classics.
1: Radio.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
7: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
7: Ja, geel!
5: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
8: Classics. Radio 1.
9: 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen betaald ouderschapsverlof. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SDWorks. Tot je kind de leeftijd van 12 heeft bereikt, kan je als ouder tot 4 maanden loopbaanonderbreking nemen. Dan krijg je een uitkering van de RVA. Maar de eerste 4 maanden van dit jaar namen dus minder ouders zo'n verlof op in vergelijking met 2025. De daling is er vooral bij de moeders, bij de vaders is er nog een stijging. Volgens SDWorks nemen werknemers tegenwoordig vooral beperktere vormen van loopbaanonderbreking, zoals de klassieke 4/5 regeling. Het Israëlische leger heeft de inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon de raad gegeven om hun huizen te verlaten en om te vertrekken meer naar het noorden van het land. Israël doet dat, naar eigen zeggen, om burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk zijn er geregeld aanvallen over en weer. De strijd tussen Israël en Hezbollah maakt ook deel uit van de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Iran eist dat Israël zijn aanvallen op Libanon staakt, maar Israël wil dat niet. Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept, toen die door het kanaal wou varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De operatie duurde 6 uur. De olietanker ligt nu voor de Engelse zuidkust. En de Oekraïense president Zelensky plant de komende weken een reeks diplomatieke topontmoetingen met bondgenoten. Volgende week gaat hij naar de G7-top in Frankrijk. Later gaat hij ook nog naar een Europese top in Brussel en een NAVO-topbijeenkomst in Turkije. Zelensky wil nieuwe sancties tegen Rusland. Hij vraagt ook meer militaire steun, zoals luchtverdediging en lange afstandswapens. De Oekraïense president wil ook proberen om de Amerikanen weer meer te betrekken bij vredesgesprekken. De Amerikaanse aandacht is de laatste maanden vooral naar de oorlog in Iran gegaan. Het weer vrij zonnig. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland. Aan zee blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen krijgen we opklaring vanaf het westen en wordt het al iets warmer, tot 21 graden. De dagen daarna klimmen de maxima geleidelijk richting 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immo's Koopman.
3: Zin in Duitse kwaliteit?
4: Yes, of course.
3: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Classics.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Classics.
6: Radio 1.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immoscoopman.
10: Classics. Radio 1.
11: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Genève maakt zich op voor een grote betoging tegen de G7-top en de Amerikaanse president Trump. Israël laat nog eens 30 dorpen evacueren in het zuiden van Libanon. En anders voorzitter Frederik de Gucht roept op tot één liberaal front. In Genève in Zwitserland zijn drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor een betoging straks tegen de top van de G7, de groep van de rijkste industrielanden. Die top start morgen in het Franse Evian-les-Bains, ook aan het meer van Genève en Mieke Strings. De Zwitsers vrezen blijkbaar voor geweld.
12: Ja, de overheid en de inwoners houden daar in elk geval rekening mee. Winkeliers hebben hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. De Zwitserse regering zet niet alleen heel veel politie in, maar ook 4000 militairen om die politie te ondersteunen. Een breed front van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten heeft opgeroepen om te protesteren. En die woede is voor een groot deel gericht tegen de Amerikaanse president Trump, die ze verwijten oorlogszuchtig te zijn en de klimaat verandering te ontkennen.
11: En die top morgen, waarover gaat die?
12: Ja, over allerlei geopolitieke kwesties natuurlijk. Onder meer de oorlog in Oekraïne, maar natuurlijk ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. De Amerikaanse president Trump blijft volhouden dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om een einde te maken aan die oorlog. Maar die timing wordt nog altijd niet bevestigd door Iran. De hoop is in elk geval dat daarna de straat van Hormuz weer zal opengaan voor de scheepvaart. Maar die straat moet dan wel ontmijnd worden. En dat is iets wat Trump ook wil bespreken op de top.
11: Dankjewel. Mieke. Het Israëlische leger heeft inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon intussen de raad gegeven om hun huizen te verlaten en te vertrekken naar het noorden. Israël doet dat naar eigen zeggen om de burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. In Israël is er namelijk veel bezorgdheid over dat mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Want veel punten zijn nog onduidelijk, zegt Lennart Zwolfs vanuit Israël.
13: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen is niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
11: Nog in Zwitserland sluiten rond deze tijd de stembureaus voor het referendum over een maximale bevolkingsgrootte. De rechtse Zwitserse Volkspartij heeft voorgesteld om de bevolking te laten groeien tot maximaal 10 miljoen inwoners. Als dat aantal bereikt wordt, dan zouden de akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Ruim een kwart van hen zijn immigranten, voornamelijk uit de Europese Unie. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, roept de MR op om één liberaal front te vormen. Hij deed dat op de MR-viering van 180 jaar liberalisme in Brussel. De relatie tussen de twee zusterpartijen, Anders en MR, is de laatste tijd verzuurd geraakt. MR-voorzitter Boucher haalt af en toe uit naar de Gucht. Maar nu heeft Boucher de Gucht toch uitgenodigd om een toespraak te geven. En daarin riep de Gucht dus op om de handen ineen te slaan.
14: Als we de handen ineens slaan, als de liberale krachten van dit land één front vormen tegen het populisme, dan zijn we onstuitbaar. Centimeter per centimeter bouwen we aan een efficiëntere staat. Aan lagere lasten op arbeid. Aan echte individuele vrijheid. On gagne ce combat ensemble ou on perd individuellement.
11: Lokale besturen in Vlaanderen kunnen voortaan een beroep doen op een agressieprotocol met richtlijnen over hoe ze kunnen omgaan met agressie tegenover medewerkers. Werknemers van lokale overheden worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met geweld. Vorig jaar nog werd in Gent een maatschappelijk medewerker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Krevits.
3: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen. Maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
11: Oekraïne heeft vannacht een olieopslagplaats en een chemische fabriek in Rusland geraakt. Die fabriek zou bestanddelen produceren waarmee Rusland explosieven maakt. Oekraïne probeert bij zijn aanvallen telkens de Russische oorlogsindustrie te raken en door de herhaaldelijke aanvallen op olieinfrastructuur zetten sommige tankstations in Rusland limieten op hoeveel mensen kunnen tanken. Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept toen die door het kanaal wou varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De tanker ligt nu voor de Engelse zuidkust. En de Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste wedstrijd op het WK om 9:00 tegen Egypte. Na een seizoen met veel blessurezorgen zegt Kevin De Bruyne dat hij er nu wel klaar voor is.
15: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matchen belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
11: Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog, rond 19 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. En tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. We begonnen in de Zwitserse stad Genève, waar de ordediensten zich opmaken voor een grote manifestatie tegen de G7-top die daar morgen begint, of in Evian begint, en vooral tegen de Amerikaanse president die op de top aanwezig zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 1. Radio.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go yellow!
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Zin in Duitse kwaliteit?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Classics.
10: Radio 1.

0: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Radio 1 Classics, live.

0: De vis in de zeeën, vergiftigd gestorven, het zand op de stroom.
1: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
4: Oh, yellow!
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immos Koopman.
11: Classics.
12: Radio 1.
13: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Genève maakt zich op voor een grote betoging tegen de G7 en de Amerikaanse president Trump. Israël laat nog eens 30 dorpen evacueren in het zuiden van Libanon. En anders voorzitter Frederik de Gucht roept op tot 1 liberaal front. In de Zwitserse stad Genève zijn drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor een manifestatie straks tegen de top van de G7, de groep van rijkste industrielanden. Die top start morgen in het Franse Evian-les-Bains aan het meer van Genève. Mieke Strings, wordt er dan gevreesd voor geweld op die betoging?
14: Ja, daar wordt in elk geval rekening mee gehouden. Overal in de stad hebben winkeliers hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. Er wordt ook een heel bataljon politieagenten ingezet en die worden dan nog eens ondersteund door 4000 militairen. Er is opgeroepen om te betogen door een brede waaier van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten. En een groot deel van die woede is gericht tegen de Amerikaanse president Trump, die volgens de betogers oorlogszuchtig is en de klimaatverandering ontkent.
13: En waarover zal het gaan morgen op die top?
14: Er staan verschillende geopolitieke kwesties op de agenda, onder meer de oorlog in Oekraïne, maar uiteraard ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. President Trump blijft erbij dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om die oorlog te beëindigen, maar Iran bevestigt die timing nog altijd niet. In ieder geval is de hoop dat daarna de straat van Hormuz opnieuw open zou gaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden en ook dat wil Trump bespreken op de top.
13: Dankjewel, Mieke. Het Israëlische leger heeft de inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon de raad gegeven om hun huizen te verlaten en te vertrekken naar het noorden van het land. Israël doet dat naar eigen zeggen om burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. Israël gaat dus door met die bombardementen, terwijl de VS en Iran mogelijk op het punt staan een vredesakkoord te sluiten. Maar er is in Israël veel bezorgdheid over dat akkoord, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
15: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen is niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
13: Uit een eerste exit poll blijkt dat kiezers in Zwitserland tegen het voorstel gestemd hebben om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Daar was een referendum over georganiseerd na een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking van Zwitserland tot hoogstens 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Op dit moment telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart immigranten, voornamelijk uit de Europese Unie. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, roept de MR op om 1 liberaal front te vormen. Hij deed dat op de MR-viering van 180 jaar liberalisme in Brussel. De relatie tussen de twee zusterpartijen is de laatste tijd verzuurd geraakt. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher haalt af en toe uit naar de Gucht, maar nu heeft hij hem dus toch uitgenodigd om een toespraak te geven. In die toespraak riep de Gucht op om samen te werken.
16: Als we de handen ineens slaan.
4: Als de liberale krachten van dit land één front vormen tegen het populisme, dan zijn we onstuitbaar. Centimeter per centimeter bouwen we aan een efficiëntere staat. Aan lagere lasten op arbeid. Aan echte individuele vrijheid. On gagne ce combat ensemble ou on perd individuellement.
13: Lokale besturen in Vlaanderen kunnen voortaan een beroep doen op een agressieprotocol. Daarin staan richtlijnen over hoe ze kunnen omgaan met agressie tegenover medewerkers. Werknemers van lokale overheden worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met geweld. Vorig jaar nog werd in Gent een maatschappelijk werker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Krivits.
6: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen, maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
13: Oekraïne heeft vannacht een olieopslagplaats en een chemische fabriek in Rusland geraakt. De fabriek zou bestanddelen produceren waarmee Rusland explosieven maakt. Oekraïne probeert bij zijn aanvallen altijd de Russische oorlogsindustrie te raken. Door de herhaaldelijke aanvallen op olieinfrastructuur zetten sommige tankstations in Rusland limieten op hoeveel mensen kunnen tanken. En de Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste match op het WK voetbal. Om 9:00 tegen Egypte. En na een seizoen met veel blessurezorgen zegt Kevin De Bruyne dat hij er klaar voor is.
11: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matches belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
13: Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 19 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. Tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. We begonnen in de Zwitserse stad Genève, waar de ordediensten zich opmaken voor een grote manifestatie tegen de G7-top die morgen begint. En vooral tegen de Amerikaanse president die daar aanwezig zal zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 1.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Classics. Radio 1.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Classics.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of course.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Classics.
8: Radio 1.
9: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Het zegt dat het doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah onder vuur heeft genomen nadat er projectielen afgevuurd waren op Israël. De Israëlische aanvallen gaan dus door, ook al wordt er nu al dagenlang een akkoord aangekondigd tussen Iran en de Verenigde Staten. Israël is niet betrokken bij die onderhandelingen, maar Iran wil wel dat ook de aanvallen op Libanon stoppen. Het is dus afwachten wat wel en niet in het akkoord zal staan. Morgen begint een top van de G7, de rijkste industrielanden. En de Amerikaanse president Trump wil de situatie ook daar bespreken. Dat vertelt collega Mieke Strings.
10: Er staan verschillende geopolitieke kwesties op de agenda, onder meer de oorlog in Oekraïne, maar uiteraard ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. President Trump blijft erbij dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om die oorlog te beëindigen, maar Iran bevestigt die timing nog altijd niet. In ieder geval is de hoop dat daarna de straat van Hormuz opnieuw open zou gaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden en ook dat wil Trump bespreken op de top.
9: Voor het eerst in 20 jaar tijd nemen minder mensen betaald ouderschapsverlof. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SD Works. Tot je kind 12 jaar is, kan je als ouder tot 4 maanden loopbaanonderbreking nemen. Dan krijg je een uitkering van de RVA. Maar de eerste 4 maanden van dit jaar namen dus minder ouders zo'n verlof op in vergelijking met 2025. Vooral moeders nemen ouderschapsverlof op en bij hen is er nu een daling. Bij vaders is er wel nog een stijging. In Anderlecht in Brussel hebben zo'n 80 inwoners van de Kuregemwijk een muur van afval gebouwd rond het gemeentehuis. Met afval dat ze deze voormiddag opgeraapt hebben in hun wijk. De bewoners willen zo aandacht vragen voor het afvalprobleem dat gedeeltelijk komt door besparingen van de gemeente. Want die heeft beslist dat de netheidsdiensten niet meer werken in het weekend. Uit exit polls blijkt dat kiezers in Zwitserland tegen het voorstel gestemd hebben om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Daar was een referendum over georganiseerd na een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking van Zwitserland tot hoogstens 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Op dit moment telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart immigranten, voornamelijk uit de EU. Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog vanmiddag en rond 19 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. Tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg

gedaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

je erg tegen. Je had je misschien al als anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan. Ik hou je niet tegen. Ik leg voor je toekomst geen steen in de weg.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Taco met kip en...
2: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen... Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. Classics.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldieprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Radio 1 Classics, live.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh. Ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Yellow. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Bij Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut zijn 3 doden gevallen. Israël bestookte naar eigen zeggen een commandocentrum van Hezbollah. De aanval lokt heel wat ergernis uit in Iran, dat nog altijd niet heeft bevestigd of het een akkoord met de VS zal ondertekenen om een einde te maken aan de oorlog. De aanval toont aan dat de VS ofwel zijn beloftes niet wil nakomen of het niet kan, zegt een toponderhandelaar van Iran. Israël is niet betrokken bij de gesprekken en blijft hij dus dwarsbomen met zijn aanvallen op Libanon. De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat er een link is tussen hen en de relschoppers tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst stond van de partij en die zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. Vlaams PvdA-fractieleider Jos Daze distancieert zich van gewelddadige acties. Hij ging erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels in de zevende dag.
6: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. En als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van oppositiepartij op basis van leugens.
7: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dat noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
5: In het Centraal Station van Antwerpen zijn 2 agenten van spoorbeveiligingsdienst Securrail gewond geraakt. Een verdachte sloeg de agenten enkele keren met de vuist. Wat de precieze aanleiding was of waarom de verdachte gecontroleerd werd, is niet duidelijk. Toen een patrouille van de Antwerpse politie even later een verdachte wilde arresteren, raakte ook een politieinspecteur gewond. De verdachte is opgepakt en door de politie meegenomen voor verhoor. In Anderlecht in Brussel hebben zo'n 80 inwoners van de Kuregemwijk een muur van afval gebouwd rond het gemeentehuis. Met afval dat ze deze voormiddag opgeruimd hebben in hun wijk. De bewoners willen zo aandacht vragen voor het afvalprobleem dat gedeeltelijk komt door de besparingen van de gemeente. Want die heeft beslist dat de netheidsdiensten niet meer werken in het weekend. En in Brazilië is een bungee-sprong fataal afgelopen voor een vrouw van 21. Ze sprong van een brug van 40 meter hoog, maar was niet vastgemaakt aan de veiligheidstouwen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat de organisatoren het vergeten waren. De politie heeft 6 mensen opgepakt. Zon en wolken vanmiddag en meestal droog. We halen 19 graden. Vanaf morgen geleidelijk aan steeds warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan wel al 25 graden. Tegen vrijdag wordt het meer dan 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Zin in Duitse kwaliteit?
4: Yes, of course.
3: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Classics. Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Classics.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Taco met kip en...
1: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Classics. Radio 1.
8: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Iran zegt dat het geen zin heeft om nog verder te onderhandelen over een einde aan de oorlog, omdat de VS zijn beloftes niet nakomt. Iran is boos omdat Israël opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Voor Iran moet een akkoord over vrede ook daar een einde aan maken, maar Israël is niet betrokken bij de gesprekken en blijft Beirut aanvallen. De Iraanse toponderhandelaar suggereert dat de Amerikaanse president Trump de Israëlische premier Netanyahu niet in de hand heeft. In Brussel is een betoging aan de gang tegen wat de organisatie de doorgedreven militarisering in onze maatschappij noemt. Er doen enkele duizenden mensen mee, ook uit het buitenland. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar het leger gaat. Geld dat volgens hen beter in welzijn zou worden geïnvesteerd. Ludo de Brabander van medeorganisator Vrede VZW.
9: Er gaan heel veel miljarden extra naar het militair apparaat. En tegelijkertijd zegt men dat er geen geld is voor een heleboel andere domeinen waarvan wij zeggen dat die net voor veiligheid zorgen. Ik denk aan de sociale zekerheid, ik denk aan investeringen in klimaat. En wij willen minstens dat er een deftig debat komt. Op dit ogenblik denk ik dat militaristisch narratief heel erg dominant is. En wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat met andere analyses en andere recepten voor de uitdagingen waar we voor staan.
8: Ook in Genève in Zwitserland wordt vandaag betoogd. Daar stappen enkele tienduizenden mensen op uit protest tegen de G7-top die morgen start. Op die top in het nabijgelegen Evian in Frankrijk bespreken de 7 rijkste industrielanden de geopolitieke situatie. De politie is massaal aanwezig op de betoging in Genève, want er wordt gevreesd voor rellen. Er is al veel verboden materiaal in beslag genomen, maar voorlopig blijft alles rustig. In Antwerpen zijn 2 mannen uit Genk het slachtoffer geworden van verkeersagressie. Ze verklaarden dat ze klemgereden werden en uit hun auto gesleurd. Een van de slachtoffers belandde op de grond en daarna zou een derde auto opzettelijk over zijn arm gereden zijn. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet in levensgevaar. De verdachten worden opgespoord. De Fransman Paul Magnier heeft de Muur Classic in Gerardsbergen gewonnen in het wielrennen. Magnier was de topfavoriet en won de sprint op de muur makkelijk. Onze landgenoten Floris van Tricht en Jenno Berkmoes werden tweede en derde. En in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft het Franse toptalent Paul Sexas opgegeven in de slotetappe. Hij was in de rit van gisteren gevallen. De renners hebben nog zo'n 35 kilometer te gaan in die slotrit. Zon en wolken vanmiddag en meestal droog. We halen 19 graden. Vanaf morgen geleidelijk aan steeds warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen. Maar we halen wel al 25 graden dan. Tegen vrijdag meer dan 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.

0: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Classics.
3: Radio 1.
4: Yo, remember back on the

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Zin in Duitse kwaliteit?
7: Yes, of course.
6: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Classics. Radio 1.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Classics.
2: Radio 1.
3: Het is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. In Genève is er een grote betoging tegen de G7-top van rijkste industrielanden. In Brussel protesteren duizenden mensen tegen de gestegen defensieuitgaven. En Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht. In Genève in Zwitserland is op dit moment een grote betoging aan de gang. Enkele tienduizenden mensen protesteren tegen de G7-top die morgen begint in de buurt van Genève. Amaury de Mulder, ja, er wordt gevreesd voor rellen op die betoging. Hoe is het daar nu?
4: Voorlopig blijft alles nog rustig. De politie is er wel massaal aanwezig en er is al wel heel wat verboden materiaal in beslag genomen. Aanleiding is dus inderdaad die G7-top in Evian in Frankrijk, dichtbij Genève. Daar bespreken de 7 rijkste industrielanden de geopolitieke situatie. Maar die bijeenkomst werkt bij de betogers als een rode lap op een stier. Naar schatting zijn ze met zo'n 25.000. Een heel bond internationaal gezelschap is er aanwezig, maar er wordt gevreesd dat relschoppers die betoging zouden kapen. De chique winkels in Genève die hebben vanmorgen in elk geval al houten panelen voor hun ramen geplaatst.
3: Dankjewel, Amaury. En ook in Brussel is een betoging aan de gang. Daar protesteren zo'n 3000 mensen tegen wat ze de toegenomen militarisering van de maatschappij noemen. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar defensie gaat. Geld dat volgens hen beter in welzijn zou worden geïnvesteerd. Een verslag van Gianni Palink.
5: Er gaat te veel geld naar militaire uitgaven, scanderen de betogers. Dat er zoveel moet geïnvesteerd worden in defensie wegens buitenlandse dreiging, vinden ze larig.
6: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici dreigen die, creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
7: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie. Die er echt voor gaat, 100%.
5: Meer diplomatie nodig dus. We zien vlaggen van vredesbewegingen, van de Socialistische Vakbond, ook van politieke partijen zoals Groen en PvdA. Wij betalen niet voor hun oorlogen, staat op borden te lezen. Er moet minstens over gedebatteerd worden, zegt Ludo de Brabander van VZW Vrede.
8: Wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat, met andere analyses en andere recepten voor de uitdagingen waar we voor staan.
3: De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat ze betrokken was bij de rellen tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst van de partij stond. Ze zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. De Vlaamse fractieleider van PvdA, Jos Daze, neemt afstand van gewelddadige acties. In de zevende dag ging hij erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels.
9: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. En als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van oppositiepartijen op basis van leugens.
10: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dan noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
3: In het Centraal Station van Antwerpen zijn 2 agenten van spoorbeveiligingsdienst Securel gewond geraakt. Een verdachte sloeg de agenten enkele keren met de vuist. Wat de precieze aanleiding was of waarom de man gecontroleerd werd, is niet duidelijk. Toen een patrouille van de Antwerpse politie hem even later wilde arresteren, raakte ook een politieinspecteur gewond. De verdachte is uiteindelijk opgepakt en meegenomen voor verhoor. In de VS wordt vannacht de 80ste verjaardag gevierd van president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis in Washington. Thomas de Grave in de VS, is het gebruikelijk dat de verjaardag van de president op zo'n manier gevierd wordt?
11: Nee, dit is zeker niet gebruikelijk. Ook al wordt dit evenement eigenlijk gekoppeld aan de 250ste verjaardag van Amerika en aan Flag Day. Het is zeker geen toeval, hè, dat dit evenement plaatsvindt op de 80ste verjaardag van Donald Trump. En het wordt ook een gigantisch evenement. De Claw, het grote podium, steekt al wekenlang uit boven het Witte Huis. Een groot stuk van de binnenstad rond het Witte Huis is nu al afgesloten. Want niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf. Het grote publiek kan de gevechten meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. En daar worden rond de 100.000 fans van de sport verwacht. Ze zijn naar hier gekomen uit het hele land en zij vinden dit een geweldig evenement. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van Amerikanen die vinden dat deze gewelddadige sport, zo'n commercieel evenement ook, niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
3: Dankjewel, Thomas. En voor hij zijn verjaardag kan vieren, heeft president Trump nog andere zorgen. Trump is boos op Israël omdat het Beirut in Libanon opnieuw heeft aangevallen. Net nu Iran en de VS heel dicht bij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Israël moet stoppen met Libanon aan te vallen, zegt Trump. Maar ook de pro-Iraanse militie Hezbollah moet zijn aanvallen op Israël stoppen. Ook Iran is boos. Het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Israël is niet betrokken bij de gesprekken, maar is tegen het akkoord dat nu voorligt. In het wielrennen heeft Jasper Philipsen de Copenhagen Sprint in Denemarken gewonnen. Philipsen was in de massasprint nipt sneller dan de Deen Andreessen en de Australiër Welsford. Onder andere Merlier, Meus en De Lee konden niet meesprinten door een grote valpartij. En de Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs Formule 1 van Barcelona-Catalunya gewonnen. De zevenvoudige wereldkampioen was in zijn Ferrari sneller dan zijn landgenoten George Russell en Lando Norris. WK-leider Kimi Antonelli viel enkele ronden voor het einde uit met motorpech toen hij op de tweede plek reed. Deze zege is meteen de eerste voor Hamilton bij Ferrari sinds hij in 2025 de overstap maakte. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui, later opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm, vrijdag tot 33 graden met ook kans op onweer. Vooraan in dit nieuws, in Genève in Zwitserland is een grote betoging aan de gang. Enkele tienduizenden mensen protesteren tegen de G7-top. Er werd gevreesd voor rellen, maar voorlopig blijft alles rustig. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Yellow!
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldieprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immo's Koopman.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Kooman. Duizenden mensen hebben in Brussel geprotesteerd tegen de gestegen defensieuitgaven. In Genève is er een grote betoging tegen de G7-top van rijkste industrielanden. En Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht. In Brussel hebben zo'n 3000 mensen betoogd tegen wat ze de toegenomen militarisering van de maatschappij noemen en tegen oorlog. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar defensie gaat. De betoging verliep zonder incidenten. Een verslag van Gianni Palink.
5: Wij betalen niet voor hun oorlogen, staat op borden te lezen. Er gaat te veel geld naar militaire uitgaven, skanderen de betogers. Dat er zoveel moet geïnvesteerd worden in defensie wegens buitenlandse dreiging, vinden ze hier lari.
6: We zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
7: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie. Die er echt voor gaan.
5: Meer diplomatie nodig dus, en dat is geen naïef idee. Ook niet als het gaat over Rusland, zegt Ludo de Brabander van mede-organisator Vrede VZW. Volgens hem is het politieke en maatschappelijke debat te eenzijdig.
8: Op dit ogenblik denk ik dat dat militaristisch narratief heel erg dominant is en aanwezig is in de media. En wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat.
5: Een boodschap ook aan defensieminister Theo Franke. Deze betoging is een opstap, klinkt het hier, naar breder protest in heel Europa.
4: De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat ze betrokken was bij de rellen tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst van de partij stond. Ze zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. De Vlaamse fractieleider van PvdA, Jos Daze, neemt afstand van gewelddadige acties. In de zevende dag ging hij erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels.
9: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. En als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van oppositiepartij op basis van leugens.
10: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dat noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
4: Ook in Genève in Zwitserland wordt op dit moment betoogd. Daar protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top die morgen begint in de buurt van Genève in Frankrijk. En tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Bert de Vroei, jij bent in Genève. Het is een grote opkomst daar blijkbaar.
11: Ja, aan de vooravond van die G7-top in Evian, aan het meer van Genève, lopen er hier in Genève zelf in Zwitserland duizenden betogers door de straten. Feministen, mensen die opkomen voor het klimaat, veel mensen die opkomen voor Palestina. En allemaal kanten ze zich tegen de macht van die wereldleiders van de G7. En vooral hebben ze het op Donald Trump gemunt. Dat zie je duidelijk aan de slogans hier. Er was gevreesd voor relletjes en die relletjes die zijn er intussen ook al wel gekomen. Niet op grote schaal, maar kleine groepjes maken zich los van de stoet om hier en daar ruiten van een bank in te slaan. Er zijn ook al auto's in brand gestoken. De Zwitsers zijn eigenlijk niet blij met het feit dat Frankrijk de top in Evian heeft georganiseerd. Want dat betekent dat de Zwitsers duizenden politieagenten en soldaten moeten inzetten om de komende dagen de veiligheid te garanderen en ook om vandaag de orde te handhaven in de straten van Genève.
4: Dankjewel, Bert de Vroei. In de Verenigde Staten wordt vandaag de 80ste verjaardag gevierd van president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis in Washington. En dat is heel ongebruikelijk, vertelt Thomas de Grave in Washington.
12: Ook al wordt dit evenement eigenlijk gekoppeld aan de 250ste verjaardag van Amerika en aan Flag Day, het is zeker geen toeval dat dit evenement plaatsvindt op de 80ste verjaardag van Donald Trump. En het wordt ook een gigantisch evenement. De Claw, het grote podium, steekt al wekenlang uit boven het Witte Huis. Een groot stuk van de binnenstad rond het Witte Huis is nu al afgesloten. Want niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf, Het grote publiek kan de gevechten meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. En daar worden rond de 100.000 fans van de sport verwacht. Ze zijn naar hier gekomen uit het hele land en zij vinden dit een geweldig evenement. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van Amerikanen die vinden dat deze gewelddadige sport, zo'n commercieel evenement ook, niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
4: En voor hij zijn verjaardag kan vieren, heeft president Trump nog andere zorgen. Trump is boos op Israël, omdat het Beirut in Libanon opnieuw heeft aangevallen. Net nu Iran en de VS heel dicht bij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Israël moet stoppen met Libanon aan te vallen, zegt Trump. Maar ook de pro-Iraanse militie Hezbollah moet zijn aanvallen op Israël stoppen. Ook Iran is boos. Het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Israël is niet betrokken bij de gesprekken, maar is tegen het akkoord dat nu voorligt. Sport. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de slotetappe in de wielerwedstrijd de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Hij reed weg op de slotklim en eindigde solo. Het was voor Del Toro zijn tweede ritwinst op rij. Hij is ook de eindwinnaar. Jasper Philipsen was de beste in de Copenhagen Sprint in Denemarken. Het was een massasprint en Philipsen was nipt sneller dan de Deen Andreessen en de Australiër Welsford. En het team van de Nederlandse autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. De Vries reed voor Toyota naar de overwinning samen met een Japanse en een Britse piloot. De beste Belg was Stoffel van Doorne op de 12e plek. Hij vormde in een Peugeot een team met een Brit en een Nieuw-Zeelander. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui, later opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm, vrijdag tot 23 graden, met dan ook kans op onweer. Vooraan in dit nieuws, 3000 mensen hebben in Brussel betoogd tegen de gestegen militaire uitgaven. Ze vinden dat er meer ingezet moet worden op diplomatie in plaats van op oorlog. De betoging verliep zonder incidenten. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Genève in Zwitserland protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top. Die begint morgen in Evian aan het meer van Genève in Frankrijk. Ze protesteren tegen de rijke industrielanden die daarbij inkomen. En vooral tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Dat vertelt Bert de Vroei in Genève.
3: Feministen, mensen die opkomen voor het klimaat, veel mensen die opkomen voor Palestina. En allemaal kanten ze zich tegen de macht van die wereldleiders van de G7. En vooral hebben ze het op Donald Trump gemunt. Dat zie je duidelijk aan de slogans hier. Er was gevreesd voor relletjes en die relletjes die zijn er intussen ook al wel gekomen. Niet op grote schaal, maar kleine groepjes maken zich los van de stoet om hier en daar ruiten van een bank in te slaan. Er zijn ook al auto's in brand gestoken. De Zwitsers zijn eigenlijk niet blij met het feit dat Frankrijk de top in Evian heeft georganiseerd. Want dat betekent dat de Zwitsers duizenden politieagenten en soldaten moeten inzetten om de komende dagen de veiligheid te garanderen en ook om vandaag de orde te handhaven in de straten van Genève.
2: Intussen heeft een meerderheid van de Zwitsers tegen het voorstel gestemd om een maximum bevolkingsaantal vast te leggen. Alle stemmen zijn intussen geteld en bijna 55% stemde tegen in het referendum. Het voorstel kwam van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking tot maximaal 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Maar het voorstel heeft het dus niet gehaald. Ook in Brussel is betoogd vanmiddag. Zo'n 3000 mensen kwamen op straat tegen de stijgende investeringen in defensie en de besparingen in verschillende sociale sectoren. De investeringen in defensie zijn niet nodig, zeggen de betogers.
4: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
5: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie, die er echt voor gaat, 100%. En die dus zegt, oké, ik ben alle dagen met de problematiek van vrede bezig.
2: De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon te stoppen. Israël viel vandaag opnieuw de Libanese hoofdstad Beirut aan, net nu Iran en de VS dichtbij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Ook Iran is boos, het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen omgekomen bij een bootongeval. Een zeilboot kwam in aanvaring met een veerboot. De hulpdiensten zoeken nog naar 1 vermiste opvarende. 4 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. Alle opvarenden van de zeilboot zouden Tsjechen zijn. De veerboot had 125 mensen aan boord. Het ongeval gebeurde in een smalle zeestraat in de Adriatische Zee bij Kroatië. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui. Later op de dag opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm. Vrijdag tot 33 graden met dan ook kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Classics.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Classics.
3: Radio.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Ja, zit er vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Classics. Radio 1.
11: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Genève in Zwitserland protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top. Die begint morgen, niet ver van daar, in Evian aan het meer van Genève in Frankrijk. De actievoerders protesteren tegen de rijke industrielanden en tegen de Amerikaanse president Trump. Het gebeurt de laatste jaren wel vaker dat er stevig wordt betoogd wanneer die groep wereldleiders samenkomt. En dat was nu niet anders, vertelt Bert de Vroei vanuit Genève.
12: Nee, er was hier een betoging, een vrij grote betoging. 20.000, 25.000 mensen misschien. Vrij radicaal linkse betogers. En het is inderdaad tot relletjes gekomen. Er zijn ruiten ingeslagen van banken, van consultancybedrijven, zagen we. De politie heeft al ingegrepen. Die betoging is hier gepasseerd aan het Paleis van de Verenigde Naties ook. Maar daar straks stonden hier nog veel waterkanonnen. Die zijn allemaal vertrokken achter de betoging aan. Ik vrees dat het nog niet helemaal is afgelopen. Het is inderdaad een traditie van mensen die zich kanten tegen wat zij noemen de onterechte macht van die wereldleiders, van die rijke industrielanden. Ook heel sterk voor Palestina zagen we, maar vooral tegen Donald Trump.
11: In de Nederlandse provincie Zeeland is tijdelijk de maximumsnelheid verlaagd aan de weg waar enkele dagen geleden een dodelijk ongeval gebeurde. Veel mensen bezoeken de locatie om bloemen neer te leggen en stil te staan bij de slachtoffers. Daardoor is het drukker dan normaal langs de weg. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een fietsende groep leerlingen die op schoolkamp was. 3 van hen kwamen om en ook de directrice van de school die mee was overleefde het ongeval niet. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, zit voorlopig in de cel. Bij een botsing tussen 2 helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. De 2 helikopters botsten boven een woonwijk en kwamen neer op de parking van een autohandel. Daar ontstond een grote brand. 20 auto's brandden helemaal uit. Er vielen geen slachtoffers op de grond. De 6 dodelijke slachtoffers waren allemaal inzittenden van de helikopters. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Op het WK voetbal neemt Duitsland, een van de toppers, het op dit moment op tegen Curaçao, het kleinste land, toch qua inwonersaantal, dat zich ooit wist te plaatsen voor de wereldbeker. Glenn Martens, jij volgt die wedstrijd voor ons. Is het verschil op het veld ook zo groot?
13: Duitsland is zeker wel een maatje te sterk voor Curaçao. Zeker als het probeert door te duwen tempo te maken. Dat deden ze ook in het begin met een vroege heerlijke goal van een match. Dat die nog enkele pogingen voor Duitsland, maar geheel uit de lucht viel er plots een gelijkmaker van Curaçao. Een mooi schot, zeker wel van Comenencia, zorgde voor 1-1. Daar moest Duitsland even van herstellen. Maar met een kopbal van Schlotterbeck na een hoekschop en een penalty van Havertz leidt Duitsland toch bij de rust met 3-1. En we vermoeden dat de score in die tweede helft nog wel eens verder uitgediept zou kunnen worden.
11: Dankjewel, Glenn. Rode Duivel Jeremy Doku zal het basecamp van de Belgische ploeg waarschijnlijk even verlaten tijdens dit WK. De snelle flankaanvaller van Manchester City wordt namelijk voor de eerste keer vader eind deze maand of begin volgende maand. De Rode Duivel wil daar uiteraard graag bij zijn en zal, als het zover is, meteen naar Europa reizen. De Belgische Voetbalbond doet er in ieder geval alles aan zodat hij erbij kan zijn, zegt Doku.
14: Het hangt gewoon af van waar, wanneer, hoe. Maar zoals ik zei, de bond denkt er ook heel veel aan. Ze laten me niet in de steek. Ze leven wel met me mee, snap je? Ze weten dat het mijn eerste kindje is. Dus ze gaan er ook wel hun best voor doen. Om, zodat ik toch wel dat kan meemaken.
11: En de Belgische volleybalmannen hebben in de Nations League tegen Iran een 3-2 overwinning geboekt na een spannende match. In het Braziliaanse Brasilia haalden de Red Dragons het na 5 sets. Het Belgische volleyteam komt daarmee op een mooie 10e plaats in de voorlopige tussenstand. Vannacht is het licht bewolkt en minstens 7 graden. Morgen een zachte dag met temperaturen tot 21 graden en wisselende bewolking. Het blijft meestal droog. Dinsdag nog kans op een bui. Daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1.

Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Kosovo heeft de politie vandaag 5 Serviërs gearresteerd, onder wie 4 voormalige politieagenten, dat zegt een procureur. De 5 worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij een oorlogsmisdaad in januari 1999. Toen vermoorden Servische troepen in het Kosovaarse dorp Račak 42 burgers. Het zijn de eerste arrestaties in een nieuw onderzoek naar het bloedbad. 12 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Missouri. Het gaat om 11 skydivers en een piloot. Kort nadat hun vliegtuigje was opgestegen, maakte het een bocht naar links en stortte neer. Het eenmotorige toestel crashte in een veld op zo'n 300 meter van de startbaan. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. In mei is er ruim 61% minder regenwoud verloren gegaan in het Amazonegebied tegenover mei vorig jaar. Dat meldt onder meer het Braziliaanse ministerie van Milieu. Volgens de milieuminister gaat het om de grootste daling ooit in mei en een fundamentele mijlpaal. Er gingen wel nog altijd 370 vierkante kilometer regenwoud verloren. Ook de jaarcijfers die eind juli worden afgesloten zien er voorlopig positief uit. President Lula wil tegen 2030 de ontbossing van het Amazonewoud volledig stoppen. Een meerderheid van de Zwitsers heeft tegen het voorstel gestemd om een maximum bevolkingsaantal vast te leggen. In een referendum daarover stemde bijna 55% tegen. Het voorstel kwam van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperkt houden tot maximaal 10 miljoen inwoners. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Maar het voorstel haalt het dus niet. Zwitserland telt nu zo'n 9,1 miljoen inwoners. Op het WK voetbal neemt Duitsland het vanavond op tegen Curaçao. Op papier een wedstrijd tussen David tegen Goliath. Glenn Martens, heeft Duitsland zich laten verrassen door Curaçao?
2: Nee, zeker niet. Het is een overtuigende zege geworden. 7-1. Het begon al uitstekend. Na 6 minuten een doelpunt van een Metja. Heerlijk schot. Dan was er even opschudding toen de gelijkmaker van Comenesia helemaal uit het niets viel. Even een moeilijkere fase van Duitsland. Maar nog voor de pauze kon ze die scheve situatie rechtzetten met eerst een kopbaldoelpunt van Schlotterbeck. En nadien ook nog een penalty omgezet door Havertz. Havertz die ook in de tweede helft een stiftertje kon maken en daar ook zijn bijdrage kon leveren in een tweede helft die Duitsland domineerde al vrij vroeg met een 4-1 van Musiala. En tussendoor kon ook nog Brown, Undaf en dus ook Havertz een keer scoren. En zo dus 7-1 overtuigende zege voor Duitsland. En een ruime nederlaag voor het kleinste land ooit op een wereldkampioenschap voetbal. Curaçao dat toch zich sterk heeft verweerd, maar gewoon de wet van de sterkste heeft moeten ondergaan.
1: Dankjewel Glenn. En op dit moment begint ook de wedstrijd tussen Nederland en Japan. En de Belgische wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt en dat op een aparte manier. In Zwitserland won hij de grote prijs van Gippingen. Slok reed met een kleine voorsprong richting finish en stak zijn handen al in de lucht. Daarbij verloor hij de controle over zijn fiets en viel. Zo schoof de Belg over de eindmeet, nog net voor de Rus Alexander Vlasov, die tweede werd. De fotofinish bracht daarover de nodige duidelijkheid en zo is voor Liam Slok een eerste en onvergetelijke profzege binnen. Het blijft droog vanavond en vannacht bij een licht bewolkte hemel en minimaal 8 graden op de thermometer. Morgen een zachte dag met temperaturen tot 21 graden en ook dan meestal droog. Dinsdag is er kans op een bui, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoop, man.
3: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Tienduizenden mensen hebben vandaag betoogd in Genève in Zwitserland uit protest tegen de G7-top, de top van 7 rijke industrielanden, die morgen start net over de Franse grens daar. Collega Bert De Vroei is voor ons in Genève en volgde de protesten.
2: Ze waren met 20.000 volgens de politie, met 60.000 volgens de organisatoren. In elk geval zijn er tienduizenden betogers door de straten van Genève gestapt in een grote demonstratie tegen de G7-top die vanaf morgen plaatsvindt in Évian-les-Bains in buurland Frankrijk. Er liepen opvallend veel jongeren in de betoging. De meesten hielden het vreedzaam, maar er waren er toch een heel aantal die er gemaskerd bij liepen. En volgens de politie waren er zo'n 600 zogenaamde casseurs, echte relschoppers, die ook de ruiten insloegen van banken, van consultancybedrijven en die hier en daar ook brand hebben gesticht. De politie reageerde met traangas. De relletjes zijn nog een beetje doorgegaan na de ontbinding van de betoging, maar op dit ogenblik is de rust teruggekeerd en het positieve is dat er niemand gewond is geraakt.
1: In Kosovo heeft de politie vandaag 5 Serviërs gearresteerd, onder wie 4 voormalige politieagenten. Dat zegt een procureur. De 5 worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij een oorlogsmisdaad in januari 1999. Toen vermoorden Servische troepen in het Kosovaarse dorp Račak 42 burgers. Het zijn de eerste arrestaties in een nieuw onderzoek naar het bloedbad. Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash eerder vandaag in Brazilië blijkt de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree te zijn. Hij was een bekend muzikant en had in het verleden ook in ons land al opgetreden, in de AB. En in september zou hij een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On.

0: Oliver Tree zat in een van de twee helikopters die op elkaar botsten boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Alle 6 inzittenden kwamen daarbij om. Oliver Tree zou later deze maand 33 jaar worden. Koning Philip heeft kort even gevideobeld met enkele van onze rode duivels in de Verenigde Staten. Het Koningshuis deelde daarvan een filmpje op Instagram. De koning sprak met bondscoach Rui Garcia, aanvoerder Yuri Tielemans en spits Romelu Lukaku. De koning vroeg onder meer hoe de sfeer was onder de spelers. Lukaku had het over de beste sfeer in zijn 16 jaar bij de nationale ploeg. Volgens de koning is er dan veel mogelijk.
1: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles aan. Kunnen jullie winnen. Hè? Maar het hele land staat achter u. Tout cœur avec vous. Toute la Belgique est avec vous. On vous souhaite vraiment le meilleur. On suivra tout.
0: Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste match tegen Egypte. We krijgen een droge nacht met een licht bewolkte hemel en temperaturen van minstens 8 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog en tot 21 graden. Dinsdag kan er een bui vallen, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Classics.
3: Radio 1.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich had verschanst in zijn woning en had getoond dat hij een mes bij zich had. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moet uitzitten, maar de man weigerde mee te gaan. De agenten riepen

0: de versterking op van de federale politie, die stelde een veiligheidszone in en kon na enkele uren dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. Tienduizenden mensen hebben vandaag betoogd in Genève in Zwitserland uit protest tegen de G7-top, de top van 7 rijke industrielanden, die morgen start net over de Franse grens daar. Collega Bert de Vroei is voor ons in Genève en volgde de protesten.
1: Ze waren met 20.000 volgens de politie, met 60.000 volgens de organisatoren. In elk geval zijn er tienduizenden betogers door de straten van Genève gestapt in een grote demonstratie tegen de G7-top die vanaf morgen plaatsvindt in Évian-les-Bains in buurland Frankrijk. Er liepen opvallend veel jongeren in de betoging. De meesten hielden het vreedzaam, maar er waren er toch een heel aantal die er gemaskerd bij liepen. En volgens de politie waren er zo'n 600 zogenaamde casseurs, echte relschoppers, die ook de ruiten insloegen van banken, van consultancybedrijven en die hier en daar ook brand hebben gesticht. De politie reageerde met traangas. De relletjes zijn nog een beetje doorgegaan na de ontbinding van de betoging. Maar op dit ogenblik is de rust teruggekeerd. En het positieve is dat er niemand gewond is geraakt.
0: Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash eerder vandaag in Brazilië blijkt de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree te zijn. Hij was een bekend muzikant en had in het verleden ook in ons land opgetreden, in de AB. In september zou hij een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On.

0: Oliver Tree was bezig met een Braziliaanse tournee en zat in een van de twee helikopters die op elkaar botsten boven Rio de Janeiro. Alle 6 inzittenden kwamen daarbij om. Oliver Tree zou later deze maand 33 jaar worden. Op het WK voetbal speelt Nederland op dit moment zijn openingswedstrijd tegen Japan. Bert Sterks, jij volgt het voor ons. Hoe staat het daar?
1: Het is 0-0 tussen Nederland en Japan. Ze gaan zo meteen aan de tweede helft beginnen. De eerste was licht in het voordeel van de Nederlanders die het vaakste bal hadden. En zeker in het begin van de wedstrijd het gevaarlijkst waren. Met onder meer een schot van Malen dat de Japanse doelman moest redden. Maar helemaal in het slot van die eerste helft was er dan toch plots 2 keer dreiging van Japan. Met Nakamura en Ueda die het doen allebei maar net op een paar centimeter na miste. Nederland dus met het balbezit. Japan wat meer op de counter. Maar afscheiding in de stand is er allerminst 0-0. Halfweg tussen Nederland en Japan.
0: Dankjewel Bert. Eerder op de avond versloeg Duitsland verpletterend Curaçao met 7-1. We krijgen een droge nacht met een licht bewolkte hemel en temperaturen van minstens 8 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog en tot 21 graden. Dinsdag kan er een bui vallen, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich had verschanst in zijn woning en had getoond dat hij een mes bij zich had. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moet uitzitten, maar de man weigerde mee te gaan. De agenten riepen versterking op van de federale politie. Die stelde een veiligheidszone in en kon na enkele uren dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. Duizenden mensen hebben in Nederland een stille tocht gewandeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeval in Zeeland. Donderdag reed daar een automobilist van 19 jaar in op een groep schoolkinderen en hun begeleiders die met de fiets onderweg waren. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. De aanwezigen willen nu onder meer hun steun betuigen aan de nabestaanden.
2: Waarom

0: Kom je naar hier, ja. Dat is het minste wat je kan doen, hè, om steun te betuigen. Zelf vader van 3 kleine kinderen. En, ja.
1: Ik schrok daar wel van, want mijn zoontje is 5, die gaat ook naar school. En het is wel dat ik denk van, oh ja, ik kom wel heel dichtbij.
2: En wij waren op dat moment ook op schoolkamp. En wij deden dezelfde speurtocht. Zij waren al klaar en wij moesten nog beginnen. En een half uur daarvoor, voor het ongeluk gebeurde, heb ik de groep nog gezien.
3: De stille tocht eindigde bij de basisschool van de slachtoffers. Daar zijn 2 minuten stilte gehouden. De automobilist zit voorlopig in de cel. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan in hun eerste groepswedstrijd 2-2 gelijk gespeeld. Het verslag krijgt u van Bert Sterks.
4: De eerste helft had niet al te veel te bieden. Nederland had veel balbezit, maar de kansen bleven achterwege. Plots barstte het wel allemaal los in de tweede helft. Met een kopbal van Van Dijk kwam Nederland op voorsprong via de binnenkant van de paal. De gestalte maakte het verschil, maar meteen daarna kon Nakamura voor Japan gelijk maken. Het stopte maar niet. Somerville, de jonge Somerville, maakte de 2-1. Opnieuw een doelpunt via de paal, prachtig afgewerkt. Maar Japan liet het hoofd niet hangen. Kwam bijna op een 3-1 achterstand, want Gakpo miste nog een goede kans. Maar helemaal op het einde ging de 2-2 toch nog binnen. Een kopbal van Ogawa die via Kamada in doel verdween. Iedereen niet helemaal tevreden, maar ook niet ontevreden met de puntendeling. Vooral na een erg goede wedstrijd tussen Nederland en Japan.
3: Bedankt Bert. Morgen is het dan eindelijk de beurt aan België op het WK. De Rode Duivels nemen het om 9:00 s'avonds op tegen Egypte. De Duivels zijn op papier de favoriet in deze groep, maar Egypte is wel meteen de moeilijkste tegenstander uit de groep. Aanvoerder Jurie Tielemans wil de match zeker niet te licht opvatten.
5: Wij weten, geen enkele wedstrijd in voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. Zoals ik zei, we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
3: Het weer, eerst nog een heldere hemel. In de loop van de nacht komen er wat meer wolken. Het blijft minstens 7 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag bij temperaturen tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op wat lichte regen. Daarna wordt het voelbaar warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
2: Classics. Radio 1.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het de hele zondag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Het begon toen een bewoner een brandblusapparaat leegspoot in een ontspanningsruimte. Dat zegt Pauline Blondeel van de dienst Vreemdelingenzaken.
2: Het begon met één persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
1: Nog een andere bewoner stak later ook zijn matras in brand. Twee personeelsleden raakten bevangen door de rook, maar ze moesten uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Er is wel veel materiële schade. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar nu zou het toch echt zover zijn. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. Het is eigenlijk nog geen afgewerkt vredesakkoord, wel een soort

0: intentieverklaring om aan een echt en definitief vredesakkoord te werken. Trump reageerde al op zijn sociale media platform Truth Social. Laat de olie vloeien, schreef hij. En volgens Trump zou de straat van Hormuz vanaf vrijdag ook weer tolvrij opengaan. Iran bevestigt ook dat er zo'n akkoord is en dat dat akkoord een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden, ook in Libanon. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan in hun openingswedstrijd 2-2 gelijk gespeeld. Een verslag krijg je van Bert Sterks.
1: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel malen zorgden nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een bos van benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan, maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
0: Om 4:00 vannacht wordt ook de tweede wedstrijd in groep F gespeeld. Die gaat tussen Zweden en Tunesië. En over enkele seconden is er ook nog de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador. Die gaat zometeen van start. De nacht begint helder, later komen er meer wolken. Overdag krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag zelfs temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws in de app van Sporza. Radio

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Classics. Radio 1.

vrouw. Zo verscheen ze bij mij. Ik dacht aan de kou die ze wegnam bij mij. Ik dacht aan de wind die alles verspreidt.

veel. Hoe kon ik maar, hoe kon ik haar maar opnieuw ontmoeten met loszittend haar en die prachtige sproeten. Hoe kon ik maar, ik dacht aan een vrouw, hoe ze wegliep van mij. In klaarlichte nacht, met wat regen erbij.

toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 4.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
3: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïnse hoofdstad Kiev krijgt een zware Russische luchtaanval te verduren vannacht. Bij die luchtaanvallen werd al zeker een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk geraakt. Daar brak brand uit. Volgens het Franse persbureau AFP vielen er al zeker 5 doden. En volgens de burgemeester van Kiev zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom nu. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een echt akkoord is tussen de VS en Iran, maar nu zou het toch zover zijn. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de Straat van Hormuz vanaf vrijdag en de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan 2-2 gelijk gespeeld in hun openingswedstrijd op deze wereldbeker. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan ook 2 keer terugkomen. Aanvoerder Virgil van Dijk was achteraf dan ook teleurgesteld.
2: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed